En dan moet je nagaan dat ik nog helemaal niet verteld heb dat Almelo de hoofdstad van Nederland is. De Armeense hoofdstad. Kun je van Amsterdam niet zeggen.

en zijn stem erin komt er smangs helder in de muut. Ze blijft staan en genut van dit beeld en van dit geluid. Word maar heel erg gelukkig, mijn kereltien, zegt ze dan zacht. En ze denkt aan de tiet die nog komt.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Tot dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Oké, zo doen dan. Een echte Achterhoekse boogie. Heuken is normaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Dan nu, mijn hand maar lus, mijn kind. Noem maar ik alleen nog gewoon. Ik weet niet of ik de weg kan vinden en heb ik mijn beste willen doen. En als ik ervoor niet meer zou weten.

0: was ein Deutscher Stone Langhorn.
1: Mit Hanglippen.
0: Ja, ich würde dir vorstellen, dass Volk, was an der Stammtafel sat. Du saten Hendrik, Jansien, Albert, Tienes, Riekes en Jan Job. De laatste drügen jaren zoet hij met zijn gemse weer erop. Ik ga een Reebok schieten, Ruben, want ik weet nog waar de zit. In dertien bosie, morgenavond valt de hij dat maar wit.
1: Ah jong, ja, morgenavond gaat het eraan.
2: Zal waar.
1: Morgenavond kan ik wachten, dus...
0: Nou. Het zal ons iets nee doen, zei de ander.
1: Wat?

0: vol.
1: Nou, dat een gat is, maar voor de toogjes door kunnen. Maar je vindt die man niet slim.
0: Wel, die jongen heeft er namelijk niks van.
1: Ja, nee, hij vindt wel lekker warm aan de voeten ook.
2: Jawel hoor.
1: Ja.
0: Nou, maar jongens, nou, we zijn nu bij dadelijk op let. En we nemen je nu niet met op jacht, op de hoog zitten. En dan moet je heel stil wezen, want toen maar hij al een kans krijgt. Dus hij nog even hoesten wil, dat mag nog even. Maar dan ook niet weer.
3: En de andere avond sloop Jan Job en Dirk zien bos in een zeemuur. En toen hij zat, toen dacht hij, oh wat is het hier stil in de natuur. Zijn er slim van overtuigd dat hier die reebok komen zal. En hij was hem in verbeelding al aan het slachten op de stal.
0: Oh jongens, die zag het al helemaal voor zich.
1: Zo'n 15 kilo vlees.
0: Nou, en gewee mooi aan het bretten in de keuken.
1: En het vellig in die jaren even zegt aan zijn neefie. Kudum.
0: Ja, hij moest hem alleen nog even scheten.
1: Precies.
0: Maar hoe is, stil is. En toen zo ineens, gekraak in het bos, het ging er slim omheer. En Jan Job dacht, oh, er komen, en die richtte zijn geweer. Maar toen zag het door de kieker, twee paar klompjes naast mekaar. Het waren Riks en Jans, die wilden niet zien, of Job in al wat haar. Nou, ben je mooi klaar met.
1: Oh.

0: Helemaal knap, jongens.
1: Zie, en weet niet wat het is? Dat is heurig. Dat valt op.
0: Ja, jongen, maar die kregen maar niet doet, hè?
1: Alle wiswoorden, patroon erop.
0: Hulp niks.
1: Niks.
0: Maar weet je wat het is, jongens? Dat trekt volk aan.
1: Nou.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

ze zo volgen de laatste tijd. Bandjes die weer bij me komen. Zoals ik laatst bij het eerste optreden in 23 jaar van de oostgrunnige rockers, de Big Bones. De Big Bones. Ze waren er allemaal, behalve Bassus Gerard, dat je tijd kwam was. Vond wat hij dan doe je, zei Gea, de vrouw van zanger Elcio. Gea was vrouw van de koningin van het maakplein en zo dan. En alle kerels wonden onder de brons kieken. En de mooiste deden dat dan ook. Voordat ik uw mission op zou laten komen, was al een Elcio blieb met me. Elcio reed een tussie van de band en er was wel zo warm aan de kont die werd de dag zijn geja. Night for Lothar was een lutje Elcio en moesten weer makkander de brommers laten zijn. Drie kinderen en duizenden Marlboro's light Lothar was moesten er wel af die geja. Elcio had ons nooit herkend, zijn mooie windschoten rokkapsel was verschonnen. Er waren nog een oorhaar, zat verstapt onder John Deere per jaar. De rumme gossel was al doen, dat feest nog begonnen moest, dus die was niet slim veranderd. Luutje Elcio speelde bas, een nieuwe jonkie met een blond pruggy hoor, horen wel een hele portie al in smeren. Echte teugel, zat Kees Groting, die er in de titel en op mobiel was, omdat hij voor een elektronica zo op knol had. Het was wel handig voor de snoepje eruit, vonden jongens. Kees had winkel overgenomen en was nou de trotse eigenaar van huilen keken weer

begon met Born to the Wild. En daar is die Proud Marianne komen we aan. En ga je het podium klommen om een partij van Tina Turner te zingen. Ik moet naar u stel voor, in time.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

voorzichtig een protje ontknopen. Over ziek en nog veel zieker en dood, maar ook veel schik.

Hopelijk vast. In ons hoofd of in een kast. Vuil de druk en het vuil dus last. Wat maakt me wel bewuster. In deze soberheid. Zag ik de kracht en menselijkheid. Maar ik van mijn schoonte een

zeggen als de loter groot bist en verdien potjes zust. Maar zover is nou nog niet, volgens mij is het alweer dust.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lieve God, loop met mij met. Ik ben op, ik ken het meer. Help mij de gouden weg te zien. En God, zorg dat ik lach, in een glimlach zo maar gans kling. En dat ik mezelf weer terug ving. Ik dacht dat ik alles zelf aankost.

en God, raak mij aan, geef mij vertrouwen, geef mij moed. Uw warmte deed mij toch zo goed. Doorbreek mijn sombere gedanken.

En hoe de deeps van mijn hart vroeg ik nu. Help mij toch. En hoe de deeps van mijn hart vroeg ik nu. Help mij toch.

type mens? Of ligt het werkelijk alleenig maar aan mij? Want als ik boschuppen doe in de stad, nou volk, ik vind het toch wel wat.

of zegeltjes of de actie van de week. Kreeg ik de kriebels in mijn bin en ik trap een buurman op zijn tien. Die zenden voort mij stiekem weer kek. Ik ga bijna nooit naar een grote supermarkt. O, door voel ik mij niet erg op mijn gemak. Als ik even stilsta en wat pak, dan krijg ik zo'n kar haast op de hak. Hoge de velden, die hangt er zo wat bij. Een vrouw gebruikt de elleboom, ze wringt zich door een lange rij. Kwartier die winkel, blijf je heel lang bij. Het is voor een mens vast niet zo goed

grote bek, giet voor zijn beurt. Ik lik wel gek, maar ik zeg niks. Alweer een beurt voorbij. Ik ga bijna nooit naar een grote supermarkt. O, daar voel ik mij niet erg op mijn gemak. Bij ons is ook een supermarkt. Je gaat er heen zo tussen het werk. Je praat met een kander of een neigjes in het dorp. De bakker slaat.

erg zeurt over zegeltjes of een dubbeltje te veel. Heb ik geen kriebels in mijn bin en ik trap geen ene op de tien, want wij rabbelt met

Nee, dit hij niet in een grote stad. Bij ons door heur hij nog eens wat. Over het weer en Loes haar zwangerschap. Over Jans in Capriol.

Omke Witse wie een man, mij leefde voor het dorp. Daarom zit er in besturen van allerhande vorm. De buurtvereniging, het comité van Sinterklaas, in het kerkenwerk als

gewone holle shirt. Maar omkewitsen, dat wist elk, die wie is aan maar beret. En bij al die petten die er hier, zie het nou ek een viskerspet.

ook al droom ze nooit meer zo snel. Zij keken nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel.

jachtig, steeds maar sneller, nooit meer halt. Hoe harder als wie loopt, hoe vaker

Odense og et maske fase lytter sat Enske hengoborne dat is tventuur laat Ossel Bokel Twekkel Bekken Delm en Eul door zijn de leu nog nuchter

Denka las het lenker en Almelo derbeen. Rassen weer zo zenden door veel mensen ik vriend. In Riesen, Goor en Enter, in Latrop.

Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

trek me niks. Ze hebben met een grote schier een stuk uit mijn leven voortknipt. Het is net of tira's water door mijn handen glipt.

kwam zwaars voor mijn gitaar en alle rock and roll. Maar het leven was meer en soms ook stoer, door kwam pas later achter.

Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden, in het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Wat bieden mais en groen van de zware bewolkte luchten? Leg die mystieke asfaltbaan te midden van die leegte. Hoe onschuldig leggen door, maar aan die weg van niks naar nergens, holt de duivel

0: Oh, dat is het warm. De hongerwelfactor 183. Hoe warm zou het zijn, joh?
1: Oh, ik denk wel een graad of 25.
0: Ah, voor hoger, man.
2: Nou, ik denk wel een graad of 25.

Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.

geveld. Trots stunnen door te staan. Gaf kleur aan drukke lijm. Nu is het met hem dan, hij voel. Het was maar hem. De zagen door zijn werk. Hij voel zo van de benen. Hij was niet meer zo sterk. En Spiet had er geen ene. Want hij was al bent hier. Ziene dagen die waren de telt. Ziene takken deden zeer. Door hem is hij een veld.

gedachten, ik ben er nog lang niet meer klaar. Kon je de meet niet verzachten, kun ik maar wat zingen zeggen.

found me. Ik ben Jarre Goosebos, ik kom uit Grambaren en ik skaas al 10 jaar marathons.

0: echt niks te drinken. Ik moet nog rien.
1: Platenbaas.
2: Ja, meneer de Gonsenbos. Ik hoop eigenlijk maar één ding, dat dit plaatje hoger eindigt dan ik hem met alles te intak.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

en houten. De rode dopen, die liken hoorsblauw en dame liekt hier riek. De zonne zet het laan in brand van de blauw schilders. En gras is hier toch gruiger, hou ik het ook bekiek. Ik loop hier in een schilderij van de blauw schilders. En gras

Ab 8 kennst du es vergeben. Zeker op die Nutriptide. Het zoet vlak bij dat gedeelte van de hersens, wordt een goede smaak wordt aangemaakt. Geet ik nou een lemke boom.

Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.

Ik luip in mijn toestout en kwam ik mijn buurman tegen. Mooi en ik man, wat was wat meer de regen. Met al die nachten was voor de boel een straf. Maar het is weer droog en

Hands up. Un pas, Jack.

as kind vroeg vaak wees. Op nalen nusselen is, met zijn raad.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.

dit wordt kort, maar de levenslessen lang en zwaar. Ik heb mijn leergeld betaald, met rente, jaar na jaar. Ik zwarf door de wereld van New York tot Parijs. Ik heb mijn zon geteld en ik betaal nu geer de bries.

Ik zie ook wat zich overal afspeelt. Tussen louche en integer. Onderweg van ooit naar noem. Versleden ik lu op een rie. Van die allemaal.

zit hier op een deile. Er zit heel wat volk er in de gruppen. En er is een nummer over stront. Dun op een mes.

De zuzem op een feest, het veur het hoogste woord. Het lach en drink te veel, het brood en brood maar door. Het lubbelijne hoes, in het ochtendleeg. Door een stille staat, en zuk hij even weg. Het is een leeg perron. Het is de laatste trein. Het leert ik denken aan iets wat niet bestaat. Het is de onrust in de ogen van Emeste. Het heet gemak. Dat doorlakeien wordt bewonderd en zichzelf is kwijtgeraakt.

Het is een bedeleer dat u met aalmoes vroeg. Het is de noordenwind die over de vlakte vloeg. Het kind de schaduwkant van wie nog leefde grijt. Het kind de binnenkant, het kind de kwetsbaarheid. Het is het lege hoes waar de wind doorwijdt. Het is de laatste man die op de barricade strijdt. Het is een trogentiet die geen zielsrust stilt. Het is de rieke vrouw die dringt omdat ze zich verveelt.

Frenske wou vliegen naar de hemel. De lieve Heer was ook zo gevlogen. En als hij het kon, waarom Frenske dan niet? Dus door ging hij op de

op de grond. Toch voor de gietelingen juist nog zongen. Hij had een lachje om zijn mond. Toen ze hem onder de natte boom vongen.

Zij was verstief van rheumatiek. Toch konden ze het nog horen gooien.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

snel druk naar beneden. Mijn hand trilt, ik ben kapot, verminder mijn aantal schreden. Mijn ogen vlam vuur, verbranden langzaam het zicht.

voisine. Ik zal zeggen wat ik niet wil, kan ik mijn vrijheid krijgen.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

bussels met mekaar. Fun wie mal een beuken en de beuken was wat raar. De foto's waren zo duidelijk, als duidelijk, duidelijk kon wien. Ik kon, als ik goed keek, de eierstukken zien.

De daar begint, ik heb zo geen zin. De daar begint, waar leiden me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons beren, wat zoek gewoon dan? Rode fout in ons beren, stap in mijn schoon. Eerst dus naar boeten,

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Huh?

kuffen dan. Wie heut nu nog niet elektronisch, meer door geht het voort wat op aan. Dus dat koor die steed met luk pruttel erop, al jorden ongebroekt in een hoek van de schop.

Die lijst rechtervoort rare dingen. Trouwelt een menske mangs aan. De kraan stort vol met geschrief van het troon. Een mens vraagt zich af, wie dat oet hef ervan.

Ruus gaat zacht in de beum. Dreums doe meer zo lang als het nog kan. Van een andere wereld met wat minder gejag. Van vogelkes

zag ik iemand lopen. Ik denk, dat is Marion. Daar heb ik volgens mij nog mee op school gezeten. Ja, daar was ze, nou zou ik het wel zeker weten. Maar ik durfde niks te zeggen, weet jij hoe?

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Veurover zitten door aan schap. Alt op zijn vaste plekkie. Hij glimlacht om een flauwe grap en dreed maar weer een checkie. Mangs prutte zachtjes voor zich uit, maar geen mensen heeft hij deur. De kastelein herkent geluid en zet hem nog een borrel voor. En nu ze hem een mopperpot, die geen grap te binnen wil schieten, dan zeg hij altijd: ik gewoon een pot om de jappel of te gieten.

Toen hij zich overgaf aan drank en alcohol het gemoed verkleuren, ging alle logica ook mank en Wolfa geen hulp heuren. Zo is hij lijm, hij kan niet haast. Hij heeft gewoon geen kracht genoeg. Zie toekomst, hij heeft geen enkele glaas. Hij drinkt de angst en zelfbedrog.

Hij wil niet heuren, hij wil niet voelen, hij heeft niks meer te vertellen. Dat bij zijn graf niemand zal huwen, kan hem ook niks meer schelen. Eén borrel nog, een laatste grap. De kastelein wil sluiten, de barkrukken god op het schap. En hij sloft droog naar buiten. Naar huis, naar nergens, of naar meer. Het maakt voor hem geen bal meer uit. Gelukkig is er geen verkeer, want gisteren vuur nog lang uit.

Dat man rupt nog een lotgenoot. Maar hij kijkt niet op of hem. Want hij vlucht langzaam in de dood. En weet niet meer waarom.

0: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
1: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaat, kloor. Ja.

blijf nog even bij mij staan. Ik heb geen zin om voort te gaan. Hendrik Jan, Hendrik Jan, Hendrik Jan.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag, vers in het geheugen, willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Een jentig doefke, de wereld is een doeventil. Een doefke met een jentig doefke, vlucht om te leven waar hij wil. Het gaat om toekomst en om vrede, en het draait om blijdschap en geluk. Het gaat om recht en ook om reden, en zonder gaat de wereld stuk. Vrijheid laat ze ook nooit bedwingen, vrijheid is muziek en zang. En is de vreugde van het zing, vrijheid staat voor levenslang. Het gaat om nemen en omgeven, en het draait om meer als vrije wil. Het gaat om liefde en om leven, zonder staat de wereld stil. Vrijheid is de last verlichten, van wel nooit meer droben kan. En vrijheid kan nooit zonder plichten, vrijheid kan nooit zonder zin. Het gaat om naam, maar ook om woorden, en het draait om mensen, jong en oud. Het gaat om voor mekaar te zorgen, zonder wat de wereld koopt. Vrijheid is een jentig doefke, en de wereld is een doeventil. Een doefke met een jentig doefke, vlucht om te hebben waar hij wil. Het gaat om toekomst en om vrede, het draait om blijdschap en geluk. Het gaat om recht en ook om reden, want zonder

is het Twentse platteland. Bossen, heide, dinkel, een landschap zo markant. Vleugel, de midwinterboom, boosvuur

Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. De mooiste.

eraf. Hij waant om u, vul je niet met. Je hebt hem zelf in stok al gezet. Door hang je jas, je alles schomp. Wordt nog wat lichaamsgeur of komp. De kraag weer uit, de voringstek. En licht verfrommeld.

Voor was de dood en het was hond. Gestorgen, het keer zien hoed. Nou zie ik je jas, het doet hem zeer. Dan ben je er toch nog heel in meer. Die groene fiets, je alle pet. Door kooi weer aan, vertrouwde tred. Hey, nog wel haver, zeg je dan. Verrek door moek.

hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor de centen zat.

heb me vroeger ook zo dikwijls gemist. En dan helde jij rivieren vol en dan dacht jij dat ik dat niet wist.

Geluk om lijf van zilf. In de tijd is daar waar ik leer. Geluk om lijf van adem. Dijt dan je looi maar zeer. Geluk heeft meer en vroogd. Maar het gaat niet om prestatie. Geluk zijn mouden en dwang. Verroemte binnen de relatie.

in. En dat is een kloon. Leid is een schuldgevaar. En vooral.

Donkere regenwolken zijn weggewaaid. Er schiemen veld opeens gans snel. In de stad brandt langs.

Pap moorde in de vuurkamer naar de radio luisteren. En het lijkt alsof het slapen is. Die houding die zet me, du moest hem niet sturen. Hij kijkt op, hij houdt gemist.

vel op de cacao dunner. Mijn tas een maleger. Door toverdrank, dat werkt dan lang niet meer. De zorgen zijn grutter, de troe is dummer minder. Alles kan

net meer. Hoor het nogmaals, 7:15, en kozeg nog maar eens toezien. Nog en ik hier wie vreugde werd die onschuldig veugd.

ruimt God. Soms zal ik wensen de dingen worden simpel gebleven en mijn zorgen komen vanzelf voorbij. Hoor het nogmaals, 7:15, en kon zich nogmaals toes zien. Kon zich nogmaals.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

raak snel de inhoud kwiet, dom als in het sommers Lutherzand. Ik met Paasbier werd in het water zet. Het kreeg door echter weinig tiet, de fles raak snel de inhoud kwiet, dom als in het sommers Lutherzand.

door, bij de dinkel in het zand. Zit ik hier eenzaam op de rand. Het is nu 50 jaar na tijd. En ik raak me niet die weemoed kwijt. De va, die is er ook niet meer. Heel hij zich vereeuwig neer. Meer. Wat is blem, is het zand. Met de dinkel aan de rand. Het onvolprezen Lutterzand.

Weet ze nog wie Sjoen het wor voor voetbalde op de plein? Weet ze nog wie Sjoen het wor voor fietsde naar de Brunse Marijn? Weet ze nog wie Sjoen het wor die Roebeek met dat zilverzand? Het wor bekans en even de duur, Sjunder es het schönste strand. Maar weet ze nog wie Sjoen het wor die schitterend witte oombeswij? Weet ze nog wie Sjoen het wor door mijn ruk op de slij? Weet ze nog wie Sjoen het wor verrulsde in de snij? Doe op snijbul en peperde me in met veel gelach

En ik dacht sowieso veel ouders. Mijn lieve God, wat is dit? Weet ze nog wie schoon het wordt? De komst toes met een eerste vriendin. Weet ze nog wie schoon het wordt? Die verleefdheid dat prille begin. Weet ze nog wie schoon het wordt? Die vrung wordt alles voor dich. Ik stond even buitenspel. Dat was net zo fijn voor mij.

0: Ja, ik hou van muziek. Ik vind alle muziek vind ik mooi. Behalve Ludwig van Beethoven. Dat vind ik niet mooi. Ludwig van Beethoven, hij is in 1827 is overleden. Dus dit jaar wordt zijn 164e sterfjaar wordt herdacht. Nou, ik hoop dat het haalt. Ik ben vanavond hier helemaal alleen en ik heb normaal, de vrouw gaat altijd met me met, maar kijk, het is namelijk zo. Een duo is twee en een trio is drie. Dus een duo is een trio, hoe er ene zeker van is. Daarom sta ik hier vanavond helemaal... Precies. Ja, de meeste lui die denkt, nou ja, Harm is als ze wel verdienen, maar hij al die uren rekent, dan verdien ik niks meer als een specialist. Dus dat valt nog. Ja, ik denk wel eens, hè, je zult met een eendags vliegen en je zult de dag niet hebben. Dat is ook slim. Ja, ik zal eens beginnen. Daar komt een man, daar komt bij de directeur van de dierentuin en hij zegt, een krokodil heeft mij gebeten. Toen zegt een directeur, ja, dat doodt ze. Oh, dat was ze. En ik heb mijn hond hoor, inmiddels gebracht. Ik heb namelijk een andere hond gekocht. Ik heb nog een windhond. Ja, ik heb de wind, dat kan me lachen, joh. Dan ga ik s'avonds naar het eten, dan ga ik met de hond, dan ga ik de tuin in, dan loop ik hem rondjes lopen, nu de tuin, en is een mee, jongen, mee. Dan geef je van... Dan heb ik de windhond mee naar binnen, naar de kamer, ik pak de telefoon, ik draai zomaar een nummer en ik hoor de hoorn. Ja, dan moet je de leute keer hun gaan, en dat deed, daar begrijp je niks van. Maar ja, nu denk je misschien van waarom heeft Harm de windhond dan in midden gebracht? Nou, ik heb hem iets te hard laten lopen en nu is hij uit de bocht te vliegen in de rozen. En mijn windhond, dat is nog lek. En dan kan je wel zeggen, dat ben je een plak. Ik ben echt wel een doe-het-zelver. Ik heb zorgd, mijn hoes heb ik zelf geschilderd. Hè. Mijn eigen hoes. Ik sta bouwen op de trap en één keer, daar lig ik. De buurman zit me link, hij belt direct de dokter. Toen vraagt de dokter van, is hij bij kennis? Hij zegt, nee, hij ligt bij zichzelf. Duren. Maar mijn buurman, als ik u straks iets meer over ga vertellen. Ik heb net al iets over mijn vrouw gehad. Ze kan soms enorm tekeer gaan. Hoor, dat gaat ervan, joh, mooi. Ik kom pas geleden om een keer toe. Nou, het was al behoorlijk laat. En ze lag al in bergen. Ze sleup. Tenminste, dat dacht ik. Dus ik kom heel stiekem en heel stille, kom ik in slaapkamer binnen, heel stille. En in één keer zegt ze van, ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Nou, je schrikken toch er allemaal niet dan? Ik zeg, oh ja, weet je alles? Hoe hoog is dat de dom van Utrecht? En dat wist ze helemaal niet. Dat weet toch iedereen, of niet dan? Als klaar kind op school vertelt ze hoe hoog is de dom van Utrecht is. Iedereen weet dat toch? Mensen wisten niet. Ik denk zo, dit heb ik voorlopig rustig en... Toen kreeg de andere dag weer verschil van mening en... Ik hoef me niks te vertellen, ik weet alles. Ik zeg, oh ja, hoe hoog is dat het dom van Utrecht? En toen zegt ze, 112 meter. Nou, ik heb het nodig gekeken in de encyclo, klopt precies. 112 meter, dat heb ik nooit weten. Maar ja, dan ga je nadenken. En dan denk je, welke idioot komt nog op het idee om zo'n toren op te metten? Wat moet dat maar niet kosten? In de eerste plaats met zo'n toren laten bouwen als even niks te metten. Nou, en dat kost al iets. De toren is klaar. Hij komt met zijn duimstokje 112 meter. Bedankt en dan geef je voet. En opruimen is hij niet bij. Hij dan een boel stenen staan van 112 meter hoog. Milden in Utrecht. En geen milieubeweging waar je daarover hoort. En dan kan ik me er druk voor maken. Voor de natuur. Hè. Ik ben echt... Nu natuurbestrijder, hè. Ik vind het maar zo van... Houd de natuur schoon, van een konijn. Ja, daar kan ik me druk voor maken. Want ik als natuurliefhebber, hè. Ik ben vanzelfsprekend regelmatig in de natuur te vinden. En als ik daar dan zo eenzaam ronddwaal... Dan denk ik vaker... Wat een bende, wat een bedroevende slechte zaak. Dat kan zo niet doorgaan. Knieën, hazen... Rees, verzand, die loopt allemaal in elkaar, die loopt alles plaats. Opruim de kraam, houd de natuur schoon. En hij met de herfst, hij ook van die rode dingen heen in de bos staan. En midden weer de stip, niet zo ver bouwen op grond. Je brekt er een nek binnen over. Opruim! En de stilte is er ook niet meer, hè. De stilte. Je kunt niet in het bos lopen of het geeft van... word toch gek van het lawaai. Er is maar één oplossing voor. Gewoon een 8-baan snelweg. Dwars het bos in trekken. En dan nog liefst met een pretpark gebied. En dan is het lawaai van die vogels tenminste weg. Want de vogels, ze wordt steeds brutaler, hè. Ze wordt steeds brutaler. Ze rukt op naar de stad. In de vakantie Oeslo, nou forget it. Of zoals de Amerikaan zegt... Ik bedoel, het is toch niet normaal, hè? Om 's morgens al zo vroeg op een dag te gaan zitten. Of op een tv-attent en een vlijt niet goed is, wint. Dan heb ik een vuurstand van kabel-tv. Ja, tennis weg, vol weg. En als ik soms in de bos loop, hè, soms, en de bladeren zitten nog aan een boom, dan geniet ik niet meer. Dat zijn levensgevaarlijke situaties. Dan kun je soms nog 24 meter van ook afkieken. Hak niet rom. Ja, en dat is ook heel goed voor de gelegenheid. Wat gaan we dat doen met omgehakte bomen? Een luciferfabriek beginnen. Ja, die personeel nodig, die geven je allemaal een mes. En dan net zo lang snie aan de boomstam tot de één pinneke. Ja, zo hoor je ook werk. Er gaan 50 pinnekes in deurske, dus al 54 bomen. Dus leu, ik hoop dat je mijn actie ondersteunt. Weg met de aanstekkers, ga over op Lucifer. Houd de natuur schoon, vang een konijn. Ja, dan moest ik even kwijt. Het is misschien geen mooi eens, maar je kunt zo gewoon anders wat bedenken. Ik hoop dat je het begrijpt. Al begrijpt de leu mij altijd niet. Zodat mijn zuster, en zij woont in Almelo, dan heb ik een vurige wek, moest ik haar opbellen. En toen dreef ik per ongeluk het verkeerde nummer. Toen kreeg ik het streekziekenhuis aan. Dus ik heel netjes en verontschuldigend van pardon, ik ben verkeerd verbonden. Toen zegt ze, welke dokter heeft u dan gehad? Ja, en toch is het wel eens gemakkelijk als we altijd niet begrijpt, hoor. Zoals vurige wekker zaterdagmiddag. Ik loop in Ries en ik denk, ach, Harm Lok is een borreltje gaan drinken. Dus ik ga het café binnen. Ik bestel een borreltje en toen denk ik, nee Harm, dan kun je beter niets doen, want ik ben nog verder met de auto. Dus de ober komt met een borrel. Ik zeg, neem de borrel maar weer met terug en breng me door voor me een kop koffie. Nou ja, hij doet dat. Ik drink de koffie op en ik wil weggaan. Toen zeg, ho, Harm, wie moet die koffie nog betalen? Ik zeg, nee, daar heb ik rals. Vuur een borrel. Toen zeg ja, met een borrel heb je ook niet betaald. Ik zeg, nee, maar dat heb ik ook niet. Opbedruk. Ja, dan is het wel eens gemakkelijk. Kijk, en ik ga nog iets vertellen. Het is klassiek, hè. Ik bedoel, ik heb het zelf niet bedacht, maar ik doe het zelf heel vaak. Als ik s'avonds helemaal alleen in toes ben, want mijn vrouw wil niet hem dat cadeau, maar als ik dus alleen ben, dan pak ik het telefoonboek. Ik prik zomaar een nummer, dat prik ik zomaar en dat bel ik. Dus wie ik de vuur krijg, dat weet ik geen niet. Maar laat maar rekenen, de mannen het de boer, hè. De boer. Ja, de boer, goeiedag zeg. Is er Leo misschien nog in hoes? Want ik moet Leo even dringend spreken. En hij zegt, ja, hier woont helemaal geen Leo. En een minuut later bel hij weer op. De boer. Ja, de boer, ik wil Leo echt graag dringend spreken. En het is echt heel belangrijk. Hier woont helemaal geen Leo. En dat herhaal hij 6 zo'n keer. De 8e keer heen natuurlijk helft weer niet van. De boer! Ja, de boer, die spreekt met Leo. Is er nog telefoon voor mij, was?
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: lange moorden van maken.
1: We maken er een lange moord van.
0: Ja. De hulden en de broeken en de duurt naar elkaar.
1: Ja.
0: En de eerste couplet.
1: Daar gaan wij.
0: Ik overschreef moet kraant. Was een artikel van de, wat, René Dijkstra of zo, leuk.
1: Oh ja, die schrijft zelf ook wel eens wat over. Dus,
0: oh, dan... Nou, let op, hè. Ik hoop dat je begrijpt.

lang genoeg. Het tweede ging over computers. Dan heb ik overgeschreven met de handleiding van mijn al wat verouderde computer. Dat hoor.

0: passie vol willekeurige hedendaagse Drentse kinderen. Met Patrick hes kwassen, met Joyce en ballet. Met Dennis hes kielen.
1: En die moeder ook.
0: Ja, met Kim hes

0: nog visters in de zaal?
1: Hou je stil, jongens.
0: We zitten mooi onder elkaar.
1: Ga maar zo weer, nee.
0: Bent er nog jagers?
1: Ik kan beter niet mogelijk zeggen.
0: Boer, nou.
1: Ik kan er beter uit van. Nee, je kunt er nog niet meer weer uitkomen, denk ik, worden, jongens.
0: Het is toch vreselijk? Want vissers met schurken en jagers nog meer.
2: En boeren komt hem in de regen gesmeer.
0: Nou, maar kijk, deze plantjes, die mogen hier niet voort. Speurt liever die boer.

zit ik dan?

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.